0: Rond 7 uur werd de bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk, nadat ze eerst 0-1 voorstonden. Peter van den Bemt met het verslag.
1: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Het is licht bewolkt met straks kans op mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. De NAVO zal volgende week een nieuwe strategie voorstellen om een mogelijke Russische aanval op de oostkant van de NAVO snel af te slaan. De NAVO-topcommandant noemt het een overwinningsplan. Ruslandkenner Jan Baljouw legt uit.
2: Een verdedigingsplan waarbij duidelijk wordt gemaakt van hoe de NAVO op allerlei soorten incidenten zal reageren. Ja. Zodanig dat er niet moet vergaderd worden op het moment dat het gebeurt.
3: Ja.
2: Er is lang gedacht van, ja, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven wij een beetje buiten schot. Het is ook maar heel recent dat Poetin gekozen heeft voor die escalatie.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk de afgelopen zomer gebeurd. En we zien nu bijna week na week het aantal incidenten toenemen.
1: De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van die Houthi-rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De Houthi-rebellen en Saudi-Arabië vallen elkaar regelmatig aan en Turkije en Pakistan gaan nu militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust, nochtans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. De teleurstelling bij de Rode Duivels was groot, ook bij middenvelder Romeo Lavia.
4: Dans un premier temps, une immense déception. C'est sûr que c'est comme un coup de massue de prendre 2 buts coup sur coup. Ik weet niet wat ik moet zeggen, om het gewoon net te
1: zeggen. Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over de Belgen naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je

erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 4 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep het scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vorige maand meer dan 5800 treinen ontruimd door Russische dreigingen. Dat zegt de Nationale Spoormaatschappij. Die zegt erbij dat de meeste evacuaties gebeuren in regio's dicht bij het front in het zuiden en oosten van het land. Door de oorlog ligt het vliegverkeer boven Oekraïne stil en is de trein het belangrijkste vervoersmiddel. Midden september werd nog een trein die van Kiev naar Warschau reed geraakt door een Russische drone vlakbij de grens met Polen. Kort ervoor was er een trein met Europese toppolitici en diplomaten gepasseerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand uitgeroepen voor een mazelenuitbraak. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een zeer besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren van Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
3: Ja, natuurlijk is het. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. Dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de 2e plaats met 7 punten. België is 3e met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding en heeft 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Verenigde Staten zal het mogelijk zijn om belastingvrije rode diesel te kopen. Daar heeft de Amerikaanse president Trump een decreet voor uitgevaardigd. Rode diesel is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran en er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. En er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak erg gewelddadig. De voorbije week werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige nog zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt er ook opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik bij ons liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Daar werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel weer open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. In Oostende zijn er op een kerkhof zo'n 150 graven beschadigd. Afgelopen weekend werden er bronzen kruisbeelden weggehaald. Er zal nu meer toezicht komen, zegt Simon Fiers van de politie in Oostende.
2: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
1: Op de E313 in Geel, in de Kempen, is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plekke overleden. En de Rode Duivels hebben de wedstrijd in de Nations League voetbal tegen Frankrijk verloren. Het werd 4-1. Nochtans stonden de Belgen aan de rust nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Verdediger Nathan Goy had meer verwacht.
3: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2 aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1... We konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden. We gaan die moeten winnen.
1: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk dus aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten. En België derde met 6 punten. Vandaag start grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen meer en meer wolken en er komt een regenzone aan. Meer in onze app van VRT Nieuws. Radio

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Bovendien combineren de meeste jongeren die nicotine gebruiken met vapen en roken. Dat zegt Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
2: Vandaag stellen we vast dat 6 op 10 jongeren die nicotine gebruikt hebben in het afgelopen jaar dateren door de klassieke sigaret tabak te combineren met een e-sigaret. Dus dat is de grootste groep nicotinegebruikers. En we zien ook dat er nog amper jongeren zijn die enkel roken. Wat dus wil zeggen, als een jongere vandaag rookt, dan kan je zeer zeker zijn dat hij waarschijnlijk ook vaped of al gevaped heeft.
1: Op de E313 autoweg in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een andere voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump beslist met een decreet.
3: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
1: Rode diesel is normaal enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is goedkoper dan gewone diesel, omdat het is vrijgesteld van belastingen en accijnzen. Nu mag iedereen in de VS het dus tijdelijk kopen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En er komen binnenkort ook tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de Verenigde Staten, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en het vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land aan het dalen is. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen veroorzaken, zoals longontsteking of hersenontsteking. Er is geen medicijn. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen nog 4 keer. Bondscoach Mark van Bommel ziet ook vooral positieve punten in de eerste 4 matchen.
4: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar alles bij elkaar, maar als je alle 4 de wedstrijden op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
1: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten en België derde met 6 punten. Het weer, de dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag is er regen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser ook. Rond 15 graden nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: put her in this Eskimo hook, in this hitcher.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In de VS mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. Steeds meer jongeren vapen en in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de Verenigde Staten mogelijk maakt om roodgekleurde diesel te kopen.
3: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Rode diesel is eigenlijk gewone diesel met een rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen mogen normaal gezien op rode diesel rijden, auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op een moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Maar of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar de vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
4: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken, later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
2: Nog in de Verenigde Staten, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In eigen land vapen steeds meer jongeren. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Volgens Pieter de Bagny van het Vlaams Instituut Gezond Leven vapen jongeren om uiteenlopende redenen.
5: Nieuwsgierigheid speelt sterk mee. We zien ook dat de smaakjes, jongeren dat lekker vinden als ze door smaakjes gebruiken. We weten ook dat er een sterke invloed is van vrienden en leeftijdsgenoten. Jongeren die zelf meer vrienden hebben, die vapen of roken, die zijn ook geneigd om zelf vaker dat gedrag te stellen.
2: In Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk erg gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. En ook bij ons in Luik gaan de scholen vandaag weer open. Gisteren liep het protest van scholieren tegen tekort aan leraren en de besparingen in het onderwijs er uit de hand. Er werden onder meer deelsteps in brand gestoken. Ook vandaag zijn er daar weer oproepen op sociale media om actie te gaan voeren. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De gouverneur zegt dat het verkeer over de brug onderbroken is en dat er 2 gewonden zijn. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het aanvallen om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de lokale autoriteiten viel daarbij 1 dode en raakte 6 mensen gewond. Rusland zegt dat het de meeste drones wel uit de lucht kon halen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag krijgt u van Peter van den Bent.
6: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luque Bacchio rondde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
2: Verdediger Nathan Gooy had meer verwacht.
7: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië gisteravond met 3-1 van Turkije. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna krijgen we redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het dan regenen. De dagen daarna herfstweer met regen, buien, wind en een pak frisser. Ook rond 15 graden nog. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat heeft president Trump beslist en dat had vooraan in het ochtendnieuws. Die goedkopere diesel is normaal alleen voor landbouwvoertuigen, omdat er geen belastingen op worden gegeven. Trump grijpt nu in omdat de brandstofprijzen aan het stijgen zijn. Maar de vraag is of de gewone Amerikaan er iets van zal merken. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan goedkopere rode diesel tanken. In Luik gaan de scholen vandaag in principe opnieuw open na het protest van gisteren. En in de Nations League voetbal verliezen de Rode Duivels van Frankrijk. Heel goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet uitgevaardigd dat het voor iedereen in de VS mogelijk maakt om rood gekleurde diesel te tanken.
2: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
1: Rode diesel is gewone diesel met rode kleurstof om aan te geven dat er geen belasting op betaald moet worden. Alleen voertuigen die niet op de openbare weg komen mogen normaal gezien op rode diesel rijden, auto's of vrachtwagens niet. Maar dat verandert Trump nu dus op het moment dat zijn Republikeinse partij slecht scoort in de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen van begin november. Of het in de praktijk veel zal veranderen voor de Amerikanen is maar een vraag, zegt Amerika-kenner Els Iles.
3: Om te beginnen zal het vooral voor truckers een verschil maken, want de meeste Amerikaanse wagens die rijden op benzine en niet op diesel. Trumps redenering is wel als transport goedkoper wordt, dan dalen ook de prijzen in de winkel en dat komt iedereen ten goede. Maar ook heel wat staten in de VS hebben eigen regels over wie wel en niet rode diesel mag tanken en ook eigen taksen op brandstof die Trump niet kan overroelen. En er is mogelijk nog een addertje onder het gras. Het besluit van Trump zou het hebben over een uitstel van het betalen van taksen, niet over het afschaffen. Dat klinkt dus alsof wie nu rode diesel gaat gebruiken later misschien toch nog de afrekening krijgt die hoort bij witte diesel.
1: In ons land mogen enkel landbouwvoertuigen met rode diesel rijden. De douane controleert of andere weggebruikers de brandstof niet gebruiken. Dit jaar werd zo'n 5% van de gecontroleerde bestuurders betrapt. En de douane weet bij welke bestuurders het risico hoger is, zegt administrateur-generaal Christian van der Waren.
4: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden. Of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. En als de prijs enorm hoog is, ja, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
1: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van tenminste €500. Steeds meer jongeren vapen. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook vervijfvoudigd. De producten zijn nog te makkelijk verkrijgbaar, zegt Pieter de Boigny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
5: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens voor wettelijke verkoop niet altijd wordt nageleefd. We zien ook dat 1 op 5 gecontroleerde handelszaken het uitstelverbod voor tabaks-nicotineproducten niet gevolgd heeft. En dat 1 op 3 gecontroleerde handelszaken nog illegale e-sigaretten verkocht, waaronder de wegwerp e-sigaret. Dus die producten zijn veel te beschikbaar voor hen, zowel fysiek als ook online.
1: In Luik gaan de scholen vandaag in principe opnieuw open. Dat heeft de burgemeester aangekondigd. De vraag is of dat echt ook zal kunnen, want online werd er opnieuw opgeroepen tot protest. Gisteren liepen acties van de scholieren tegen tekort aan leerkrachten en de besparingen in het onderwijs uit de hand. Stijn de Vart, jij staat aan een school in Luik. Wat gebeurt daar op dit ogenblik?
6: Ja, ik sta inderdaad aan het Atelier Liège 1. En zoals je misschien wel hoort op de achtergrond, zijn hier een 150-tal leerlingen luid aan het protesteren. De school is open, maar de leerlingen blokkeren de ingang van de parkeergarage en de ingang van de school. Alles verloopt hier momenteel relatief rustig. De politie staat hier klaar, moesten de protesten uit de hand lopen. De leerlingen hebben allerlei protestborden vast en spandoeken. En ze vertellen mij dat ze beter onderwijs willen, meer leerkrachten en minder volle klassen. Maar ze willen vooral dat de politiek naar hen luistert, want er wordt enkel bespaard op onderwijs zonder de mening te vragen van de leerlingen, zeggen ze. De school zelf is alleszins niet te spreken over deze actie. De directeur stuurt de leerkrachten verplicht naar binnen, maar dat is natuurlijk moeilijk door de blokkade van de leerlingen. Het is de eerste keer dat het protest hier op deze school zo groot is. Op andere scholen braken er gisteren rellen uit en 30 mensen werden toen opgepakt.
1: Stijn de Vart vanuit Luik, dankjewel. En ook in Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De afgelopen week verliep het protest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. Oekraïne heeft afgelopen nacht op grote schaal droneaanvallen uitgevoerd op de regio rond de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden 650 drones richting Moskou zijn gestuurd. De burgemeester zegt dat de meeste van die dingen onderschept zijn, maar toch is er sprake van 1 dode en 6 gewonden. Rusland heeft dan weer opnieuw een brug aangevallen in Oekraïne. Dat gebeurde in de regio Zaporizhia in het zuidoosten. De Russen zijn al verschillende dagen op rij bruggen aan het viseren om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen. Op het Arabische Schiereiland blijft de toestand erg gespannen. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze aanvallen uitgevoerd hebben in buurland Saoedi-Arabië. De internationale luchthaven in de hoofdstad Riyadh zou geraakt zijn en ook een olieraffinaderij. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saoedi-Arabië is sinds de zomer opgelaaid. De Houthi-rebellen kregen intussen controle over de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De Saoedi's en hun bondgenoten proberen Houthi's daar nu te verdrijven. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Een verslag van Peter van den Bent.
0: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
1: Bondscoach Mark van Bommel is hoopvol dat zijn spelers op termijn tegenstanders als Frankrijk kunnen verslaan.
7: Ik vind dat we heel goed op weg zijn, dat we dominant zijn. En het is een kwestie van tijd, denk ik, dat wij een topland gaan verslaan. En dat duurt misschien even, maar over 2 jaar spelen we een EK. En dan moeten we zorgen dat we deze wedstrijden winnen, want het ligt heel dicht bij elkaar. Het klinkt gek als er 4-1 op de borden staat, maar het ligt echt dicht bij elkaar.
1: België is 3e in zijn Nations League poelen omdat Italië over de Belgen is gesprongen. Italië klopte Turkije met 3-1. Frankrijk leidt in de poelen. De dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs. Daarna redelijk veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het regenen. De dagen daarna wordt het herfstig weer met regen, buien, wind en een pak frisser ook nog 15 graden. In de VS mag iedereen tijdelijk rode diesel tanken. Dat is een beslissing van de Amerikaanse president Trump. Het zat vooraan in het nieuws. Die goedkopere brandstof is normaal gezien niet voor personenauto's of vrachtwagens, omdat er geen belastingen op worden geheven. Maar Trump wil met de maatregel ingrijpen, omdat de brandstofprijzen in de VS zo hoog zijn. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Luik moeten de scholen vanochtend normaal gezien weer opengaan. Dat had de burgemeester aangekondigd. Het is wel afwachten of dat effectief ook zal lukken, want op sociale media wordt er opgeroepen tot nieuwe protestacties. Gisteren liepen de acties van de scholieren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs uit de hand. Collega Stijn de Vart staat voor ons in Luik.
1: Ik sta hier inderdaad aan een middelbare school in het centrum van Luik. En de leerlingen blokkeren die school hier. Niemand kan binnen, de leerkrachten kunnen dus ook niet binnen. En dus gaan de lessen ook vandaag niet door. Daarnet waren we aan een andere school waar ook veel protest was. De politie was daar, wagens van de politie. En de leerlingen blokkeerden daar ook de garage en de ingang van de school. Maar daar moesten de lessen verplicht wel doorgaan. Dus het is op de ene school een beetje anders dan op de andere.
0: Ook in Frankrijk duurt het scholierenprotest voort vandaag. Zullen daar weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren. Het is een nationale actiedag omdat ze vinden dat het onderwijs veel te weinig mensen en middelen krijgt. Ook leerkrachten en vakbonden doen mee. De afgelopen week zijn protesten in Frankrijk geregeld uitgedraaid op geweld. Het gebruik van e-sigaretten bij jongeren blijft stijgen. Bijna 25% gebruikte in het schooljaar 2024-2025 een vape tegenover 17% 7 jaar eerder. Het aantal regelmatige gebruikers nam in die periode bijna 5 keer toe. Dat blijkt allemaal uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven pleit daarom voor een overkoepelende aanpak.
2: Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat ook bepaalde jongeren die eerder geneigd zijn om nicotineproducten te gebruiken, ook vaker bijvoorbeeld alcohol consumeren of cannabis gebruiken, dat er een sterke samenhang is tussen verschillende risicogedragingen. Dus een overkoepelende aanpak naar hulpverlening bij jongeren die al gebruiken is zeker aanbevolen. En preventie van middelengebruik bij jongeren die het nog niet doen vandaag, wat gelukkig nog steeds de grote meerderheid is.
0: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones richting de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur zegt dat het een van de zwaarste droneaanvallen ooit was. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval uitgevoerd op een brug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten. Ook een Oekraïns vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden geraakt zijn bij nieuwe Russische aanvallen van afgelopen nacht. In de Verenigde Staten mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft president Trump beslist. Rode diesel is gewone diesel met een kleurstof in die aangeeft dat er geen belastingen op moeten worden betaald. Tot nu toe was die brandstof voorbehouden voor landbouw- en bouwvoertuigen. Auto's en vrachtwagens mochten er geen gebruik van maken, maar Trump versoepelt die regels nu omdat de brandstofprijzen erg hoog blijven en de tussentijdse verkiezingen ook dichterbij komen. Bij ons mogen alleen landbouwvoertuigen die rode diesel gebruiken. De douane controleert regelmatig of andere weggebruikers dat niet doen. Dit jaar bleek ongeveer 5% van de gecontroleerde bestuurders in overtreding te zijn. En de douane weet bovendien welke bestuurders een groot risico lopen om illegaal rode diesel te tanken. Dat zegt administrateur-generaal Christian van der Waren.
3: Dat zijn vaak witte camionettes die heel anoniem rondrijden. Of mensen of bedrijven die komen vanuit de grensstreken om hier dan rode diesel te tanken. Ook vaak mensen of bedrijven die vanuit Oost-Europa komen. Als de prijs enorm hoog is, dan is het natuurlijk interessanter om naar de rode diesel te grijpen. Maar het is niet zo dat wij nu de controles hebben opgevoerd.
0: Bestuurders die betrapt worden betalen een boete van tenminste €500. Het weer, de dag start met lokaal hardnekkig ochtendgrijs, daarna veel zon en tot 21 graden. Morgen overdag dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het dan regenen. De dagen daarna wordt het herfst. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Classics.
5: What's that? What's this? This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn plat.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Frankrijk zullen ook vandaag opnieuw tienduizenden scholieren en studenten protesteren tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs in dat land. Ook leerkrachten en vakbonden zullen meedoen. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk geregeld uitgedraaid op geweld. En ook nu loopt de spanning alweer op, zegt collega Steven de Kranen in Parijs.
2: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen. Want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
1: En ook in ons land, in Luik, wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang en proberen te verhinderen dat de lessen kunnen doorgaan. In sommige scholen steunt de directie hen, maar in andere scholen dan weer niet. In het Atelier de Waha protesteren leerkrachten samen met leerlingen, want ze hebben dezelfde problemen, zegt deze leerkracht Nederlands, Laurence Moreau.
3: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
1: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones richting de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur zegt dat het om een van de zwaarste droneaanvallen ooit gaat. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en daar brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval uitgevoerd op een verkeersbrug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten. Ook een Oekraïns vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden geraakt zijn bij Russische aanvallen afgelopen nacht. De Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor de executie door een vuurpeloton voor de dader van een dodelijke schietpartij op een militaire basis in Texas in 2009. De man werd in 2013 door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor de moord op 13 soldaten. De datum en locatie van de executie moeten wel nog bepaald worden. Het zal de eerste executie zijn sinds 1961 die door het Amerikaanse leger wordt uitgevoerd. Op het Arabische Schiereiland blijft de toestand gespannen. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze aanvallen hebben uitgevoerd in buurland Saoedi-Arabië. De internationale luchthaven in de hoofdstad Riyadh zou geraakt zijn en ook een olieraffinaderij. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saoedi-Arabië is sinds de zomer opgeleid. De Houthi-rebellen krijgen intussen de controle over de belangrijkste zeestraat Bab el-Mandeb. De Saoedi's en hun bondgenoten proberen de Houthi's daar nu te verdrijven. Het weer, de dag start met lokaal hier en daar wat ochtendgrijs, daarna redelijk veel zon en 21 graden. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen, maar steeds meer wolken. En tegen het einde van de dag gaat het regenen. De dagen daarna breekt de herfst door met regen, buien, wind en een pak frisser ook, nog rond 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Classics.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want toen niet wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil gebaar.

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Een goede morgen. VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de eerste helft van dit jaar zijn meer doden gevallen in het verkeer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot nu toe kwamen er al 223 mensen om in het verkeer. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Er stierven zowel meer fietsers als mensen die onderweg waren met e-steps of met de vrachtwagen. Nadat de cijfers jarenlang zijn gedaald, zijn er nu dus weer meer dodelijke ongevallen. Dat zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Het is zeker geen goed nieuws dat het aantal verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen is met 6%. Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstellingen niet halen. Dus het zal nodig zijn dat er toch bijkomende maatregelen genomen worden om te zorgen dat die cijfers terug naar beneden gaan.
1: Door de hoge belastingdruk op arbeid kiezen de betere verdieners in ons land al maar vaker voor de oprichting van een managementvennootschap. Op die manier betalen ze minder belastingen. De tendens kost de overheid tussen de 4,2 en de 4,7 miljard euro per jaar. Dat zegt de studiedienst van Vooruit. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft die cijfers bekendgemaakt in het openingscollege aan de Universiteit van Gent.
3: Onze studiedienst becijfert dat dat een budgettaire kost heeft van 4,2 tot 4,7 miljard euro. En laat me nu heel duidelijk zijn. De mensen die een managementvennootschap oprichten, die doen juridisch niks verkeerd. Het zijn misschien ook hardwerkende mensen. Het is het systeem dat dat toelaat. Het is de politiek. En degene die je met de vinger moet wijzen zijn de politici die het niet willen veranderen.
1: In Duitsland is de voormalige chef van de inlichtingendienst gearresteerd voor spionage en hoogverraad. Ook een voormalige hooggeplaatste medewerker is gearresteerd. Die medewerker zou de chef nog minstens 4 jaar geleden tegen betaling uiterst geheime informatie verstrekt hebben, die in 1 geval zou gediend hebben om een buitenlandse inlichtingendienst een veiligheidsanalyse te laten opstellen. Maar dat zou niet Rusland geweest zijn. De nu 80-jarige chef stond zelf tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Frankrijk zullen ook vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren tegen het gebrek aan mensen en middelen in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen mee. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk geregeld uitgedraaid op geweld. En ook nu loopt de spanning alweer op. Dat zegt collega Steven de Kranen in Parijs.
4: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen. Want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
1: En de Italiaanse nummer 1 in het tennis, Jannik Sinner, zal niet meer tennissen dit seizoen. Hij is al 3 maanden geblesseerd en er was nog een waterkans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal niet gebeuren. Op die manier zou het kunnen dat hij alsnog zijn eerste plek op de wereldranglijst verliest aan Alexander Zverev. We krijgen een zachte zonnige dag tot 21 graden, morgen nog iets warmer tot 23 graden, maar tegen de avond gaat het dan regenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een Belg wint de Nobelprijs Fysica. Scholieren in Luik trekken opnieuw de straat op tegen de hervormingen in het onderwijs. Ook in Frankrijk duurt het protest voort. En het aantal verkeersdoden in ons land stijgt opnieuw. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar een Belg, Francis Halse. Dat is zo pas bekendgemaakt door het Nobelprijscomité. Helene van der Beke, waarvoor won Francis Halse die prijs?
2: Voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn onzichtbare minuscule deeltjes die door de ruimte schieten, door alles heen. Bijvoorbeeld ook door ons lichaam. Die deeltjes zijn heel energierijk en interessant om het heelal te leren begrijpen. Sterrenstelsels zoals onze Melkweg bijvoorbeeld, of zwarte gaten. En de bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers. Maar hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die toch kan detecteren. Wat het extra historisch maakt vandaag, toevallig is de prijs dit jaar voor het eerst ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst een vrouw, Ellen Mons, de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt.
1: Dankjewel, Helene. Aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt al de hele dag geprotesteerd tegen hervormingen in het onderwijs. Gisteren verliep dat erg onrustig en waren er rellen in de stad. Stijn de Vart, verloopt dat vandaag rustig?
3: Voorlopig wel, Peggy. Aan de school waar ik sta blokkeren de leerlingen de ingang van de school. Hier zijn vandaag dus geen lessen. Het is wel een luid protest zoals je kan horen, maar zonder rellen of problemen. De leerlingen voelen zich vooral niet gehoord. De schoolgebouwen zijn verouderd. De leerkrachten moeten soms vakken geven waarvoor ze niet zijn opgeleid. En de lessen zitten te vol. Dat zegt ook Lily, een Vlaamse die hier al 2 jaar op school zit.
4: Mijn Engelsles, daar zitten we bijna 40 in een klas voor 1 leerkracht. Dan kan niet iedereen les hebben. Een van onze competenties is te kunnen praten. Als we met 40 in 1 klas zitten, kan niet elke leerling praten, aan het woord komen.
1: Dankjewel.
3: Op deze school betogen de leerkrachten ook mee. Laurence geeft Nederlands en vertelt waarom haar les moeilijk verloopt.
5: Er zijn ook veel leerlingen met dyslexia, met verschillende problemen. En al die leerlingen moeten met ons in de klas zonder middelen.
3: En op dit moment wat verderop in de stad op de Place Saint-Lambert is er heel veel politie. Gisteren liep het daar in de buurt uit de hand en bushokjes en steps werden in brand gestoken. 30 mensen werden toen opgepakt, maar op dit moment blijft het voorlopig rustig.
1: Dankjewel Stijn, vanuit Luik. En ook in Parijs komen scholieren en studenten vandaag opnieuw op straat. In de Franse hoofdstad is er opnieuw een nationale actiedag aangekondigd. De scholieren en studenten protesteren al dagenlang tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur in Frankrijk. De voorbije dagen ging dat gepaard met flink wat geweld. Steven de Kranen vanuit Parijs.
6: Ik sta hier voor een van de middelbare scholen in Parijs, waar alles nog geblokkeerd is. Lycée Hélène Boucher. Tout reste bloqué aujourd'hui?
7: Oui, on reste bloqué aujourd'hui. Oui.
6: Dus alles blijft hier geblokkeerd. We zien ook wel politie staan hier in de buurt van de school, maar alles is rustig. Vanmorgen was het iets minder rustig toen ze een van de toegangswegen versperden. Toen greep de politie in, maar straks is er dan die grote manifestatie hier in Parijs. Une manif aujourd'hui aussi?
7: Oui, tout à l'heure, Place de la République, il y aura une grosse, grosse manifestation.
6: Dus een manifestatie met 10.000 de mensen die zullen betogen tegen het beleid van de Franse regering, want zij vinden dat er te weinig geïnvesteerd wordt in het onderwijs, overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten om afwezige leerkrachten te vervangen. Dus het wordt wel een grote manifestatie straks.
1: In Duitsland is de voormalige chef van de inlichtingendienst gearresteerd voor spionage en hoogverraad. Ook een voormalige hooggeplaatste medewerker is gearresteerd. Die medewerker zou de chef nog tot minstens 4 jaar geleden tegen betaling uiterst geheime informatie verstrekt hebben, die in 1 geval zou gediend hebben om een buitenlandse inlichtingendienst een veiligheidsanalyse te laten opstellen. Maar dat zou niet Rusland geweest zijn. De nu 80-jarige chef stond zelf tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In de eerste helft van dit jaar zijn nu al meer doden gevallen in het verkeer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen al 223 mensen om in het verkeer in ons land. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar. Truide Maré.
8: De tijd van gestage daling van het aantal verkeersdoden lijkt voorbij. Er vielen 13 meer verkeersdoden in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat is geen goed teken, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
9: Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstelling wellicht niet halen.
8: Willen we die doelstelling wel nog halen, dan zijn er concrete maatregelen nodig. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke wil alvast een proefproject opstarten met de alcoholpoort aan autoparkings. Je kan dan alleen veilig die parking verlaten als je niet gedronken hebt.
10: Heel simpel. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrel niet naar omhoog gaan, dus je kunt niet verder gaan.
8: En ook een strenge handhaving en opvolging van mensen die herhaaldelijk inbreuken maken, is op alle vlakken nodig.
1: Door de hoge belastingdruk op arbeid kiezen de betere verdieners in ons land al maar vaker voor de oprichting van een managementvennootschap. Op die manier betalen ze minder belastingen. Die tendens kost de overheid tussen de 4,2 en de 4,7 miljard euro per jaar. Dat zegt de studiedienst van de partij Vooruit. Volgens minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke moet elk misbruik aangepakt worden. Tijdens het openingscollege aan de Universiteit Gent waarschuwt de minister zijn collega's voor de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn.
11: Elk misbruik is fout. Aan de onderkant van de samenleving, maar ook aan de bovenkant van de samenleving. Ik heb in dit weekend aan mijn collega's gezegd, ik kan echt niet werken en leven in een regering waarvan de boodschap is dat we nu gaan stampen op iedereen die kwetsbaar is. Ik ben tegen misbruik, maar we gaan niet beginnen stampen op iedereen die kwetsbaar is. Ik ben daarvoor niet in de politiek gestapt.
1: Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit Gent. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die zich mentaal en fysiek uitgeput kunnen voelen, weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. De cijfers zijn de afgelopen jaren in stijgende lijn. Onderzoeker Aksana Dalla ziet dat werkgevers nog te weinig inzetten op preventie en te weinig kijken naar de manier waarop ze het werk organiseren.
12: Enerzijds kan je effectief zeggen, we gaan werknemers weerbaarder maken, maar zolang er aan het werk zelf niets verandert, zal die weerbaarheid van werknemers eigenlijk weinig effect hebben. Dus wij zouden werkgevers aanraden, op basis van dit onderzoek althans, om toch ook eens te kijken naar de organisatie van het werk zelf.
1: En de Italiaanse nummer 1 in het tennis, Jannik Sinner, zal niet meer tennissen dit seizoen. Hij is al 3 maanden geblesseerd en er was nog een waterkans dat hij aan de ATP-finals zou meedoen, maar dat zal niet gebeuren. Op die manier zou het kunnen dat hij alsnog zijn eerste plek op de wereldranglijst verliest aan de Duitser Alexander Zverev. Vandaag rustig en zacht nazomerweer met veel zon. Temperaturen lopen op tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond buien. Het blijft wel zacht, maar vanaf donderdag wordt het een pak frisser. We begonnen met de Nobelprijs Fysica. Die gaat dit jaar naar de Belg Francis Halse voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn kleine deeltjes die door de ruimte schieten en die het ruimteonderzoek vooruit kunnen helpen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een Belg wint de Nobelprijs Fysica. In Luik wordt het stilaan rustiger na de scholierenprotesten tegen hervormingen in het onderwijs. In Frankrijk komen de scholieren en studenten straks opnieuw op straat. En het aantal verkeersdoden in ons land stijgt opnieuw. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar een Belg, Francis Halse. Helene van der Beke, waarvoor heeft hij die gewonnen?
3: Voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn onzichtbare, minuscule deeltjes die door de ruimte schieten, door alles heen, bijvoorbeeld ook door ons lichaam. En die hebben dus heel veel energie, die zijn interessant ook om het heelal te leren begrijpen, zoals sterrenstelsels, ook onze Melkweg en zwarte gaten. En ze noemen die deeltjes ook wel eens de spookachtige boodschappers uit het heelal. Maar die zijn dus heel moeilijk te zien. En daarom bouwde Francis Halse een gigantische telescoop. Dat vertelt zijn collega Dirk Rijkbos, die meewerkte aan die telescoop.
4: Dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer ijs aan de Zuidpool. Waar duizenden lichtsensoren in zitten om te kijken of dat een neutrino daarin interageert. En te kijken van waar komt dat neutrino. Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's, begraven in het ijs aan de Zuidpool. Dat is een totaal knettergek idee.
3: Maar dat knettergekke idee heeft nu dus wel de Nobelprijs gewonnen. En wat het extra historisch maakt, is dat dit jaar de prijs toevallig ook voor het eerst is uitgereikt door een Belg en voor het eerst door een vrouw, Ellen Mons, de nieuwe voorzitter van de organisatie die de prijs uitreikt.
2: Dank je wel, Helene. In Luik in Wallonië keert de rust stilaan terug na het grote protest aan verschillende middelbare scholen deze voormiddag. Scholieren voerden daar protest tegen de hervormingen in het onderwijs. De afgelopen dagen verliep dat protest behoorlijk woelig, maar intussen is het op de meeste plaatsen rustiger geworden. Dat zegt Stijn de Fort vanuit Luik.
5: Aan de school waar ik sta, staan nog wat leerlingen en wordt nog geprotesteerd. Er zullen vandaag dan ook geen lessen meer doorgaan. Aan de andere scholen is het rustiger en gaan de lessen wel door. Overal in de stad is de rust nu zo wat teruggekeerd. En gisteren was dat wel anders, toen braken rellen uit. Het parket van Luik laat weten dat er 50 relschoppers opgepakt zijn. 20 relschoppers zijn gerechtelijk aangehouden en blijven dus nog even in de cel. Onder wie ook een 13-jarige die online had opgeroepen om een school in brand te steken. De politie onderzoekt nog steeds wie er gisteren brand heeft gesticht, bushokjes heeft vernield en politiemensen heeft aangevallen. Ze doen dat onder andere door beelden te bekijken op sociale media.
2: En ook in Parijs komen scholieren en studenten vandaag opnieuw op straat. In de Franse hoofdstad is er opnieuw een Nationale Actiedag aangekondigd. De scholieren en studenten protesteren al dagenlang tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur in Frankrijk. De voorbije dagen ging dat gepaard met flink wat geweld. Steven de Kranen vanuit Parijs.
6: Ik sta hier voor een van de middelbare scholen in Parijs, Lycée Hélène Boucher. Dat wordt nog altijd geblokkeerd door scholieren. Het verloopt voorlopig rustig. Er staan ook politieagenten voor. Voorlopig zijn er hier geen rellen. Vanmorgen vroeg was het wel even spannend toen scholieren samen met vakbondsafgevaardigden en ook wel ouders en leerkrachten een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd hadden. Maar die is nu weer opengemaakt door de politie. Die blijven hier nu opvallend aanwezig. Maar voorlopig verloopt alles hier rustig. Straks om 2 uur is er dan de grote manifestatie hier in Parijs. Die begint op Place de la République en daar worden toch tienduizenden mensen verwacht om te protesteren tegen het beleid van de regering. Want zij vinden nog altijd dat er te weinig investeringen zijn in het onderwijs. Te veel leerkrachten die niet vervangen worden, overvolle klassen en een slechte schoolinfrastructuur.
2: Intussen vragen in ons land een 200-tal studenten en docenten uit de lerarenopleiding in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding in het basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar er is nog altijd veel onduidelijkheid. En dat is jammer, zegt pas afgestudeerde master en lerares in een Brusselse basisschool, Ines van de Gucht.
7: Doordat er nog niet echt een consensus over is wat er nu met ons gebeurt, doen we eigenlijk al die extra taken, overuren zonder vergoeding, maar doen we dat vanuit onze motivatie als leerkracht zijnde. Maar als je kijkt naar andere werelden die expertise binnenbrengen, worden zij daar ook naar vergoed. En dat is het spijtige dat dan hier niet gedaan wordt.
2: In de eerste helft van dit jaar zijn nu al meer verkeersdoden gevallen in ons land dan in dezelfde periode vorig jaar. Er kwamen in 2026 al 223 mensen om in het verkeer. Truidemaré.
0: De tijd van gestage daling van het aantal verkeersdoden lijkt voorbij. Er vielen 13 meer verkeersdoden in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat is geen goed teken, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
8: Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstelling wellicht niet halen.
0: Willen we die doelstelling wel nog halen, dan zijn er concrete maatregelen nodig. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke wil alvast een proefproject opstarten met de alcoholpoort aan autoparkings. Je kan dan alleen veilig die parking verlaten als je niet gedronken hebt.
9: Heel simpel. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrel niet naar omhoog gaan, dus je kunt niet verder gaan.
0: En ook een strenge handhaving en opvolging van mensen die herhaaldelijk inbreuken maken, is op alle vlakken nodig.
2: Door de hoge belastingdruk op arbeid kiezen de betere verdieners in ons land al maar vaker voor de oprichting van een managementvennootschap. Op die manier betalen ze minder belastingen. Door die tendens loopt de overheid rond de of ruim 4 miljard euro mis per jaar. Dat zegt de studiedienst van de Partij Vooruit. Volgens minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke moet elk misbruik worden aangepakt. Tijdens het openingscollege aan de Universiteit Gent waarschuwt de minister zijn collega's voor de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn.
10: Elk misbruik is fout. Aan de onderkant van de samenleving, maar ook aan de bovenkant van de samenleving. Ik heb in dit weekend aan mijn collega's gezegd, ik kan echt niet werken en leven in een regering waarvan de boodschap is dat we nu gaan stampen op iedereen die kwetsbaar is. Ik ben tegen misbruik, maar we gaan niet beginnen stampen op iedereen die kwetsbaar is. Ik ben daarvoor niet in de politiek gestapt.
2: Bijna 1 op de 3 Belgische werknemers loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers die zich mentaal en fysiek uitgeput kunnen voelen, weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. De cijfers zijn de afgelopen jaren in stijgende lijn gegaan. Volgens onderzoeker Axana Dalle zetten werkgevers nog te weinig in op preventie en kijken ze te weinig naar de manier waarop ze het werk organiseren.
11: Dan zien we dat het gaat over dat de organisatie veel bureaucratie kent, dat er een hoge administratieve belasting is en dat werknemers ook signaleren dat ze taken moeten uitvoeren die onnodig zijn of eenvoudiger zouden uitgevoerd kunnen worden als de zaken beter georganiseerd waren. Vandaar halen we eigenlijk dat werkgevers best ook eens nadenken over het werk die ze aanbieden en de manier waarop.
2: Rustig en zacht nazomerweer met veel zon en temperaturen tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond buien. Het blijft zacht, maar vanaf donderdag wordt het frisser. We begonnen met de Nobelprijs Fysica. Die gaat dit jaar naar de Belg Francis Halse voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn kleine deeltjes die door de ruimte schieten en die het ruimteonderzoek vooruit kunnen helpen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar een Belg, Francis Halse. Halse is 82 en werd geboren in Tienen, maar sinds de jaren 70 is hij professor in de VS. Hij won de prijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn minuscule deeltjes in de ruimte, legt een van zijn collega's Dirk Riekbos uit.
2: Neutrino's zijn spookdeeltjes. Er gaan er continu duizenden en duizenden door ons lichaam heen. Die gaan ook dwars door de aarde heen. Die komen uit de zon, die komen uit sterren, die komen uit verafstaande melkwegstelsels. Maar het is bijzonder moeilijk om die waar te nemen. En waar Francis Halse nu de Nobelprijs voor krijgt, is omdat hij erin geslaagd is om een experiment op te zetten dat die kan waarnemen.
1: Halse bouwde daarvoor een gigantische detector in het ijs op de Zuidpool. De Nobelprijswinnaar zei zelf tijdens de persconferentie dat bijna niemand dacht dat dat ooit echt zou werken. We hebben geluk gehad, zegt hij.
3: When we started this project, you know, everybody realized this was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was an adventure where success was not guaranteed. And we were lucky.
1: Door de deeltjes te detecteren kunnen we beter begrijpen hoe het heelal ontstaan is. In Parijs worden opnieuw tienduizenden mensen verwacht om te protesteren tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur in Frankrijk. Rond deze tijd komen studenten en scholieren samen op de Place de la République voor een grote manifestatie. De voorbije dagen gingen de protesten in Frankrijk gepaard met veel geweld. Het Spaanse grondwettelijk hof maakt de weg definitief vrij voor een terugkeer van de Catalaanse politicus Carles Puigdemont. Die woont nog altijd in België. Tegen Puigdemont loopt nog een arrestatiebevel in Spanje, maar dat is volgens de uitspraak van het grondwettelijk hof niet meer geldig. Mieke Strings, hoe zit dat precies?
4: Wel, de uitredende Spaanse regering had amnestie verleend aan de Catalaanse leiders die nu bijna 10 jaar geleden eenzijdig die Catalaanse onafhankelijkheid hebben uitgeroepen. Maar het Spaanse Hoge Rechtshof zei dat die amnestie niet gold voor het misbruik van overheidsgeld. En daar wordt Puigdemont ook van beschuldigd. En het grondwettelijk hof heeft nu beslist dat die amnestie wel geldt, waardoor Puigdemont na bijna 10 jaar in België kan terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft intussen ook dat arrestatiebevel tegen hem ingetrokken. Niets staat zijn terugkeer nu dus nog in de weg.
1: Dankjewel, Mieke. En in de Zwarte Zee zijn opnieuw 2 vrachtschepen geraakt door drones. 1 schip is gezonken. De aanval gebeurde nu voor de kust van Bulgarije. Gisteren stierven ook al 2 mensen nadat een vrachtschip voor de kust van Roemenië was geraakt door een drone. Of er nu doden of gewonden zijn, is nog niet duidelijk. Beide aanvallen gebeurden in internationale wateren. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Gisteren beschuldigde de Oekraïense president Rusland. Vandaag rustig en zacht nazomerweer met veel zon. De temperaturen lopen op tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond buien. Het blijft zacht, maar vanaf donderdag wordt het een pak frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belgische staat moet geen 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 in ons land veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij zat zijn celstraf daarvoor volledig uit, maar zat nadien ook nog in de VS in de gevangenis op verdenking van terrorisme. Sinds zijn terugkeer naar ons land voert Trabelsi een procedureslag tegen de Belgische staat, omdat hij hem onterecht zou hebben vastgehouden. Een rechter verwerpt nu de vraag van Trabelsi om een forse schadevergoeding. Binnenkort kan je in het postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben, in plaats van alles online of telefonisch te regelen. De bediendes van Bpost zullen daarvoor worden opgeleid. Mathieu Goedfroy van Bpost.
3: We hebben met onze postkantoren een netwerk heel dicht bij de burger. We hebben maar liefst 655 postkantoren in heel het land. En daarom zien we echt een toekomst voor onze postkantoren als dienstencentra, waar mensen echt terecht kunnen voor basisbehoeften. Denk maar aan bankproducten, denk maar aan telecom en nu ook energie. Dat zijn dingen die zowat iedereen nodig heeft en waarvoor er niet altijd een fysiek punt in elke gemeente is.
2: In Luik hebben scholieren vuilnisbakken in brand gestoken en winkels aangevallen. De scholieren protesteren tegen de hervormingen in het onderwijs, maar er mengen zich ook relschoppers onder de actievoerders. Anne de Bie vanuit Luik.
4: We zien en we horen hier constant kleine bommetjes. Vuurwerk wordt afgeschoten, maar daarnet is het echt tot vernielingen gekomen. Een vuilnisbak voor de winkel van de Kwik is in brand gestoken. Er zijn ook steps in brand gestoken en de winkel naast de Kwik is vernield. Daar hebben ze ruiten in geslagen. Dus het is toch wel gewelddadig aan het worden. Dit lijkt niet echt iets te maken hebben met het scholierenprotest, maar dit zijn echt lukrake vernielingen, net zoals gisteren.
2: En ook in Frankrijk wordt er nog altijd geprotesteerd door leerlingen en studenten tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur. Er is sprake van zeker 150.000 deelnemers. De grootste actie is in Parijs. Daar protesteren tienduizenden actievoerders, zowel jongeren als volwassenen. Onze correspondent Frank Renaud staat tussen de demonstranten.
5: Er zijn hier heel veel linkse organisaties en linkse kiezers aanwezig. Ja, die de scholieren steunen natuurlijk, maar die vooral ook heel erg ontevreden zijn over president Macron in het algemeen. Ik heb ook heel veel ouders gezien die hun kinderen steunen, die op school zitten. Maar ook heel veel vaders en moeders die hun kinderen hier tijdens de demonstratie willen beschermen, omdat ze bang zijn voor politiegeweld. De scholieren zelf, die beklagen zich er vooral over dat het zoveel over het geweld gaat van de laatste dagen bij de demonstraties. En zo weinig wordt er gepraat, zeggen ze, over de eisen die ze hebben voor beter onderwijs.
2: En in het oosten van Duitsland is een parlementslid van de extreemrechtse partij AfD verkozen tot voorzitter van het parlement in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat een lid van de AfD parlementsvoorzitter wordt. En ook voor het eerst sinds 1945 dat extreemrechts zo'n belangrijke functie in handen krijgt in Duitsland. Een maand geleden won de AfD nog de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, maar haalde net geen meerderheid. Voor de verkiezingen van de parlementsvoorzitter moest de AfD dus rekenen op stemmen van andere partijen en die zijn er dus ook gekomen. Rustig en zacht nazomerweer met veel zon en temperaturen tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond buien. Het blijft zacht, maar vanaf donderdag wordt het een pak frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Luik loopt het scholierenprotest opnieuw uit de hand. De scholieren komen al sinds vorige week op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De afgelopen dagen verliep dat protest erg woelig en ook vanmiddag is de sfeer gespannen. Er mengen zich ook relschoppers onder de actievoerders. Anne de Bie vanuit Luik.
4: Ja, het kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd. Ook met traangas, dat hebben we zelf ook kunnen merken. De relschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan, ook met het waterkonnen. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
3: De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny van de MR, gaat morgen aan tafel zitten met de koepel van de Franstalige scholieren. De jongeren klagen aan dat de minister niet naar hen luistert. Glatigny zegt dat ze wel wil luisteren en dat ze de frustratie van de scholieren begrijpt, maar ze veroordeelt het geweld van bepaalde groepen betogers.
5: Je comprends leur envie de s'exprimer, donc s'exprimer oui, mais casser non. Hein. Je pense que les violences éclipsent les messages de nos jeunes.
3: Glatigny zegt ook dat er een invloed is vanuit Frankrijk in dit scholierenprotest. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. Dat is bevestigd aan onze redactie. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven afgespeeld zouden hebben. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam BeFast. Het UZ Brussel zegt het onderzoek te zullen afwachten om gepast te kunnen reageren. De Belgische staat moet geen 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Trabelsi werd in 2003 in ons land veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Hij zat zijn celstraf daarvoor volledig uit, maar zat nadien ook nog in de VS in de gevangenis, op verdenking van terrorisme. Sinds zijn terugkeer naar ons land voert Trabelsi een procedureslag tegen de Belgische staat, omdat die hem onterecht zou hebben vastgehouden. Een rechter verwerpt nu de vraag van Trabelsi om een forse schadevergoeding. En binnenkort kan je in het postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben, in plaats van alles online of telefonisch te regelen. De bediendes van Bpost zullen daarvoor opgeleid worden. Mathieu Godfroy van Bpost.
6: We hebben met onze postkantoren een netwerk heel dicht bij de burger. We hebben maar liefst 655 postkantoren in heel het land. En daarom zien we echt een toekomst voor onze postkantoren als dienstencentra, waar mensen echt terecht kunnen voor basisbehoeften. Denk maar aan bankproducten, denk maar aan telecom en nu ook energie. Dat zijn dingen die zowat iedereen nodig heeft en waarvoor er niet altijd een fysiek punt in elke gemeente is.
3: De keuze voor Luminus is er gekomen na een aanbestedingsprocedure. Eerder besloot Bpost al gelijkaardige commerciële samenwerkingen af met aanbieders van telecom, bankdiensten of thuisbeveiliging. Rustig en zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen tot 23 graden vanmiddag. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna veel zon, tegen de avond buien en het blijft zacht. Maar vanaf donderdag wordt het een pak frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het scholierenprotest in Luik loopt opnieuw uit de hand. Ook in Parijs draaien de betogingen tegen de problemen in het onderwijs opnieuw uit op rellen. En Europa wil vermijden dat een nieuwe EU-lidstaat Europese beslissingen blokkeert door hen 15 jaar onder toezicht te plaatsen. In Luik hebben relschoppers opnieuw vernielingen aangebracht aan winkels en bushokjes en vuilnisbakken in brand gestoken. Het gaat om relschoppers die zich hebben gemengd onder de scholieren die protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in ons land. De scholieren komen al sinds vorige week op straat en dat protest verliep ook erg woelig. De sfeer is ook vanmiddag gespannen. De politie heeft het waterkanon en de traangas ingezet. Anne de Bie vanuit Luik.
2: We staan hier op de Place de l'Opéra in het hartje van Luik. En het kat-en-muisspel tussen de politie en de relschoppers, want zo mogen we ze ondertussen wel noemen, is nog volop bezig. Je ziet de politie af en toe chargeren. Er komt traangas en een waterkanon aan te pas. En dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid. Er zijn verkeersborden uitgebroken. Er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld. Er worden vuilnisbakken in brand gestoken. En het traangas hangt hier nog altijd boven het plein. Dus de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
1: De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny van de MR, gaat morgen opnieuw aan tafel zitten met de koepel van de Franstalige scholieren. Glatigny zegt dat ze wil luisteren naar de jongeren, maar dat er besparingen nodig zijn. Volgens haar treffen die besparingen niet de pedagogische omkadering van de scholieren. Ze wijst er ook op dat er een invloed is vanuit Frankrijk op de jongeren in Franstalig België. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt ze. Je kan je stem laten horen, maar zonder geweld, zegt Glatigny.
3: Il y a une importation de ce qui se passe en France dans les lycées français. C'est évidemment dangereux pour nos jeunes, donc il faut leur rappeler qu'il y a la possibilité de se faire entendre, mais dans un cadre démocratique et sans violence.
1: En ook het protest in Frankrijk tegen de problemen in het onderwijs duurt dus voort. Daar zijn de protesten begonnen bij middelbare scholen. Daarna zijn ze ook overgeslagen naar universiteiten. In Parijs alleen al zijn vandaag tienduizenden mensen op de been gekomen. De betogingen gaan uit van studenten en scholieren, maar ook de vakbonden en heel wat linkse organisaties nemen deel in Parijs. De protestmars begon rustig, maar intussen is ze uitgemond in rellen. Er zijn brandjes en de politie wordt bekogeld. Steven de Kranen vanuit Parijs.
4: Maar ja, tot ongeveer 4:15 verliep alles rustig op de grote betoging hier in Parijs, maar nu moet de politie toch hard ingrijpen. We zien dat er zo'n 300... casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen. En ze hebben ook al één winkel aangevallen. De brandweer kan er niet door, dus de politie is nu aan het chargeren. Zet traangas in, ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten. En zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Dus opnieuw wordt een betoging nu ontsierd door zwaar geweld. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop, maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen en zij zijn begonnen met de politie uit te dagen, met dingen in brand te steken. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
1: De Belgische Amerikaan Francis Halse is dit jaar de winnaar van de Nobelprijs Fysica. Halse behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Nadien vertrok hij richting de Verenigde Staten om daar wetenschappelijk onderzoek te doen, onder meer op het ijs van de Zuidpool. Aan de KU Leuven zijn ze uiteraard trots en volgens rector Severin Vermeijeren kan zijn Nobelprijs een stimulans zijn voor jonge studenten.
5: Dat iedereen die alumnus is aan onze universiteit, maar ook de studenten die vandaag aan onze universiteit studeren, echt trots zijn. Maar ook, denk ik, studenten die aan andere universiteiten fysica studeren. Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel, heel veel mensen een boost geeft en misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
1: Vrijdag worden op de luchthaven van Zaventem 140 vluchten geschrapt. Dan houden de vakbonden een nationale actiedag tegen de besparingen van de federale regering. Bij een van de bagageafhandelaars nemen heel wat personeelsleden al zeker deel aan de actie. Dat zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
0: Door nationale vakbondsactie verwachten we een beperkte bezetting bij een van onze twee afhandelaars. Volgens de huidige informatie zal de helft van de vluchten die zij afhandelen nog kunnen doorgaan, maar een deel van de vluchten zal dus helaas geannuleerd worden. De luchtvaartmaatschappijen zijn hun schema's aan het herbekijken en zullen de passagiers informeren over hun vlucht en hun opties.
1: Bij de andere bagageafhandelaar, Aviapartner, wordt er voorlopig geen hinder verwacht. Binnenkort kan je in het postkantoor een contract afsluiten met energieleverancier Luminus. Beide bedrijven gaan samenwerken om mensen te helpen die liever een fysiek aanspreekpunt hebben in plaats van een contact online of via de telefoon te regelen. De medewerkers van Bpost zullen daarvoor een opleiding volgen. Maar volgens Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop zal je op die manier niet de beste prijs krijgen.
6: We snappen dat mensen beter geholpen kunnen worden soms als ze online niet echt overweg kunnen met al die vergelijkers. Maar de tarieven die worden voorgesteld bij die Bpost-kantoren zijn echt niet de goedkoopste. Je kan vergelijken met de rest van de markt en dan zijn er echt wel betere deals te doen. Dat moet je dan online gaan vergelijken op basis van je eigen verbruikstarief. Maar dat is wel echt de beste manier om het beste contract te vinden.
1: Bpost werkt ook al samen met banken, telecombedrijven en met een firma voor huisbeveiliging. De Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder toezicht komen. Wanneer een nieuwe lidstaat de rechtsstaat ondermijnt bijvoorbeeld of systematisch met een veto beslissingen blokkeert, zou dat land zijn stemrecht kunnen verliezen. Rob Heerbout legt uit waarom de Commissie dit voorstel nu doet.
7: Omdat de kans reëel is dat er de komende jaren 3 of 4 landen lid gaan worden van de Europese Unie. Montenegro misschien zelfs al in 2028, gevolgd door Albanië, Moldavië en Oekraïne, zij vormen volgens de commissie de kopgroep die het verst staan in de onderhandelingen. Maar veel van de huidige lidstaten, onder meer België, willen extra garanties inbouwen om te vermijden dat een land dat lid wordt van de Europese Unie alle principes aan zijn laars slaapt en de boel bewust blokkeert. Men wil eigenlijk niet opnieuw hetzelfde meemaken wat er gebeurd is met Hongarije toen Viktor Orbán daar premier was. Een unie van 30 landen of meer moet volgens de commissie ook anders gaan werken dan nu. Als het over sancties gaat, zou een meerderheid van de landen moeten kunnen beslissen en geen unanimiteit meer, zoals nu het geval nog is. De Europese regeringsleiders bespreken dit voorstel op de Europese top volgende week.
1: We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over het land. Het is nog erg zacht, tot 23 graden. En vanaf donderdag wordt het een stuk frisser, rond 14 graden, met kans op buien. Het scholierenprotest in Luik loopt opnieuw uit de hand. De politie heeft het waterkanon en traangas ingezet. Daarmee begon het nieuws. Ook in Parijs zijn er opnieuw rellen bij groot protest. Meer ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio.

Amuna yeye, koma, samakosa.

Maldita.

Money, money, money.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond. VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Luik loopt het protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs opnieuw uit de hand. Ook in Parijs draait het scholierenprotest weer uit op rellen. En Europa wil de regels voor nieuwe lidstaten grondig herzien. In Luik is het al heel de namiddag onrustig door het scholierenprotest. De scholieren komen al sinds vorige week op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De afgelopen dagen verliep dat protest erg woelig. Relschoppers mengden zich onder de scholieren en brachten vernielingen aan. Ook vandaag mondde het protest uit in rellen. De politie zette het waterkanon en traangas in. En Anne de Bie met een verslag vanuit Luik.
2: We staan hier op de Place de l'Opéra in het hartje van Luik. En het kat-en-muisspel tussen de politie en de relschoppers, want zo mogen we ze ondertussen wel noemen, is nog volop bezig. Je ziet de politie af en toe chargeren. Er komt traangas en een waterkanon aan te pas. En dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid, er zijn verkeersborden uitgebroken, er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld, er worden vuilnisbakken in brand gestoken. En het traangas hangt hier nog altijd boven het plein, dus de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
1: De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny van de MR, gaat morgen opnieuw aan tafel zitten met de koepel van de Franstalige scholieren. Glatigny zegt dat ze wil luisteren naar de jongeren, maar dat er besparingen nodig zijn. Ze wijst er ook op dat er een invloed is van de gewelddadige protesten in Frankrijk op de jongeren in Franstalig België. En dat kan gevaarlijk zijn. Je kan je stem laten horen, maar zonder geweld, zegt Glatigny.
3: Il y a une importation de ce qui se passe en France dans les lycées français. C'est évidemment dangereux pour nos jeunes, donc il faut leur rappeler qu'il y a la possibilité de se faire entendre, mais dans un cadre démocratique et sans violence.
1: Ook in Parijs is het bijzonder onrustig vanmiddag door de protesten tegen de problemen in het onderwijs. Volgens de autoriteiten zijn er zo'n 56.000 mensen op straat gekomen. De protestmars begon rustig, maar intussen is ze uitgemond in rellen. Er zijn brandjes en de politie wordt bekogeld. Steven de Kranen met een verslag vanuit Parijs.
4: Nou ja, tot ongeveer 4:15 verliep alles rustig op de grote betoging hier in Parijs. Maar nu moet de politie toch hard ingrijpen. We zien dat er zo'n 300... casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen. En ze hebben ook al één winkel aangevallen. De brandweer kan er niet door. Dus de politie is nu aan het chargeren, zet traangas in. Ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten. En zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Dus opnieuw wordt een betoging nu ontsierd door zwaar geweld. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop. Maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen. En zij zijn begonnen met de politie uit te dagen, met dingen in brand te steken. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
1: In heel Frankrijk zijn vandaag meer dan 250.000 mensen op straat gekomen. De Nobelprijs Fysica is dit jaar voor de Belgische Amerikaan Francis Halse. Halse behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Nadien vertrok hij richting de Verenigde Staten om daar aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Onder meer op het ijs van de Zuidpool. Aan de KU Leuven zijn ze natuurlijk trots. En volgens rector Severin Vermeijre kan zijn Nobelprijs een stimulans zijn voor jonge studenten.
5: Dat iedereen die alumnus is aan onze universiteit, maar ook de studenten die vandaag aan onze universiteit studeren, echt trots zijn. Maar ook, denk ik, studenten die aan andere universiteiten fysica studeren. Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel, heel veel mensen een boost geeft. En misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
1: Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ulens schuldig verklaard aan moord op zijn stiefmoeder. Ulens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord, dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicolas Ulens zijn straf. Hij riskeert levenslang. Vrijdag worden op de luchthaven van Zaventem 140 vluchten geschrapt. Dan houden de vakbonden een nationale actiedag tegen de besparingen van de federale regering. Bij een van de bagageafhandelaars nemen heel wat personeelsleden al zeker deel aan de actie. Dat zegt Insan Shiwalekli van Brussels Airport.
6: Door de nationale vakbondsactie verwachten we een beperkte bezetting bij een van onze twee afhandelaars. Volgens de huidige informatie zal de helft van de vluchten die zij afhandelen nog kunnen doorgaan, maar een deel van de vluchten zal dus helaas geannuleerd worden. De luchtvaartmaatschappijen zijn hun schema's aan het herbekijken en zullen de passagiers informeren over hun vlucht en hun opties.
1: De Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder extra toezicht komen. Wanneer een nieuwe lidstaat de rechtsstaat ondermijnt bijvoorbeeld of systematisch met een veto beslissingen blokkeert, zou dat land zijn stemrecht kunnen verliezen. Rob Herbout legt uit waarom de Commissie dit voorstel nu doet.
7: Omdat de kans reëel is dat er de komende jaren 3 of 4 landen lid gaan worden van de Europese Unie. Montenegro misschien zelfs al in 2028... gevolgd door Albanië, Moldavië en Oekraïne. Zij vormen volgens de commissie de kopgroep die het verst staan in de onderhandelingen. Maar veel van de huidige lidstaten, onder meer België, willen extra garanties inbouwen om te vermijden dat een land dat lid wordt van de Europese Unie alle principes aan zijn laars slaapt en de boel bewust blokkeert. Men wil eigenlijk niet opnieuw hetzelfde meemaken wat er gebeurd is met Hongarije toen Viktor Orbán daar premier was. Een unie van 30 landen of meer moet volgens de commissie ook anders gaan werken dan nu. Als het over sancties gaat, zou een meerderheid van de landen moeten kunnen beslissen en geen unanimiteit meer, zoals nu het geval nog is. De Europese regeringsleiders bespreken dit voorstel op de Europese top volgende week.
1: En in het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Widar zijn eerste profkoers gewonnen. De 20-jarige Widar was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Widar haalde het in een sprint met 3 voor de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen. En in ons land was de Fransman Paul Magnier de beste in de Waalse koers Binche-Chimay-Binche. In een sprint was Magnier sneller dan onze landgenoten Jeno Bergmoes en Lionel Tamignot. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Duitse Linda Rietman. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Het is nog erg zacht, tot 23 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser, rond 14 graden, met kans op buien. Het scholierenprotest in Luik loopt opnieuw uit de hand. De politie heeft het waterkanon en traangas ingezet. Daarmee begonnen we het nieuws. En ook in Parijs zijn er opnieuw zware rellen bij groot protest. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Parijs is de grote scholierenbetoging tegen de problemen in het onderwijs in Frankrijk afgelopen, maar het is er nog altijd erg onrustig na een dag van rellen. Relschoppers hebben zich onder de betogende scholieren gemengd en brengen vernielingen aan. Steven de Kranen staat tussen de manifestanten in Parijs. Hij heeft een verslag.
2: Zoals je kan horen is er nog altijd heel veel chaos en verwarring hier op Place de la Nation, hartje Parijs, waar het einde van de betoging is. Maar nu wordt er dus met traangas en flitsgranaten gegooid en loopt een hele massa jongeren nu naar de uitgang. Traangas begint ook te prikken. Je kan dus zeggen dat het hier verre van afgelopen is, dat het nog altijd een kat-en-muisspel is tussen de politie, oproerpolitie, CRS, gendarmerie en toch vooral zo'n 300-400 zware relschoppers. Maar omdat die zich vermengd hebben tussen duizenden scholieren, studenten, ouders van die scholieren en ook wel vakbonden, is het voor de politie heel moeilijk om hier in te grijpen. Het zal waarschijnlijk nog wel een tijdje duren, maar al bij al is de vakbond wel tevreden over de opkomst. 56.000 mensen hebben vandaag in Parijs betoogd. Dat is heel veel, maar zoals je opnieuw kan vaststellen, jammer genoeg is het uitgelopen op geweld.
1: En ook in Luik is het nog altijd onrustig door de scholierenprotesten. Relschoppers mengen zich ook hier al de hele middag onder de betogende scholieren. Ze brengen vernielingen aan winkels en bushokjes en ze stichten brand. De politie moest regelmatig tussenkomen om de menigte uiteen te drijven. Hierbij raakten ook enkele politieagenten gewond. 33 relschoppers zijn opgepakt. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ulus schuldig verklaard aan moord op zijn stiefmoeder. Ulus is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ulus de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tiense suikerfabriek en de Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar de jury is hem daarin dus niet gevolgd. Volgens hen was het wel degelijk moord, dus met voorbedachte raden. Morgen kent Nicolas Ulus zijn straf, hij riskeert levenslang. De Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang extra toezicht krijgen. De Europese Unie zou dan kunnen ingrijpen als die nieuwe lidstaat de democratie afbouwt of beslissingen op Europees niveau keer op keer zou blokkeren. Moldavië is een van de landen die kandidaat zijn om lid te worden. De premier van Moldavië, Vasil Tofan, die in Nederland heeft gestudeerd, begrijpt de vrees dat een toetreding van Moldavië de EU geld zal kosten. Maar hij ziet ook voordelen voor Europa.
3: Kijk, Moldavië is een klein land. Het is ook een mooi land. Een land van wijnen en van hele mooie landschappen. En met een economie kleiner dan de economie van Malta. Moldavië is heel makkelijk om geïntegreerd te worden. Het kost niet veel. En ik denk echt dat Moldavië ook contribueren kan aan de Europese economie. Moldavië kan een brug zijn tussen Europa en landen in het oosten.
1: En in het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Widar zijn eerste profkoers gewonnen. De 20-jarige Widar was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Widar haalde het in een sprint met 3 voor de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen. En in ons land was de Fransman Paul Magnier de beste in de Waalse koers Binche Chimay Binche. In een sprint was Magnier sneller dan onze landgenoten Jeno Bergmoes en Lionel Tamignot. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Duitse Linda Rietman. Een rustige en droge nacht krijgen we bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over het land. Het is nog erg zacht, tot 23 graden. En vanaf donderdag wordt het een stuk frisser, rond 14 graden met kans op buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Luik is het de hele dag onrustig geweest door protesten van scholieren. Dat kwam door relschoppers die zich tussen de betogende scholieren hadden gemengd. Ze brachten vernielingen aan winkels en bushokjes en stichtten ook brandjes. De politie kwam regelmatig tussen met het waterkanon en traangas. Enkele agenten raakten gewond en een 30-tal relschoppers is opgepakt. Anne Bie beschrijft de dag in Luik.
2: Aan de ene kant had je, ja, toch wat je kan noemen relschoppers die met kasseien gooiden, die bushokjes in brand hebben gestoken voor onze ogen. Die verkeersborden hebben uit de weg gehaald om daarmee te gooien. Die met kasseien gooiden. En aan de andere kant had je de politie die dan reageerde met het waterkanon of traangas. Er zijn trouwens ook enkele politiemensen gewond geraakt. En er is ook heel wat schade hier aangericht in Luik voor de tweede keer al. Kapotte winkelruiken en kapot straatmeubilair.
1: En ook in Frankrijk was het vandaag opnieuw onrustig. Vooral dan in de hoofdstad Parijs. Daar trokken meer dan 50.000 betogers door de straten. In heel Frankrijk zo'n 250.000. Vanavond zit de Franse regering in spoedzitting bij elkaar om de studentenprotesten te bespreken. Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP, een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
3: We hadden een heel sterk pad als een onafhankelijk TechWolf. Maar tegelijkertijd ligt de ambitie ook wel heel hoog. En ja, die uitdaging van die AI-transformatie, ja, je ziet dat ook in het nieuws natuurlijk. Er is continu sprake voor, ja, waar dat er overal nieuwe impact is van de technologie. En wij willen dit probleem eigenlijk op een zo groot mogelijke schaal gaan oplossen. En daar zagen we dat zelfstandig dat we een veel kleiner stuk zouden kunnen aanpakken dan in een verhaal samen met SAP.
1: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar nog komt daar een vestiging in San Francisco bij. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn netten gehangen boven een brug om op die manier Russische drones tegen te houden. Op sociale media is te zien hoe grote netten boven en naast de noordelijke brug zijn aangebracht om het wegverkeer te beschermen. 8 grote bruggen over de rivier de Dnieper zijn belangrijke verkeersassen in Kiev. De voorbije dagen zijn verschillende van die bruggen door Rusland aangevallen en beschadigd geraakt. Dicht bij het front gebruikt Oekraïne al langer zulke netten boven wegen als bescherming tegen Russische drones. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Morgen nog erg zacht tot 23 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, nee, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers vanavond actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt een van de liften opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelies.
2: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
1: Het Noord-Europese land Litouwen wil kernwapens op zijn grondgebied toelaten. Litouwen is een van de Baltische staten die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en het voelt zich nog altijd bedreigd door buurland Rusland. Het is lid van de NAVO en de Europese Unie. Op dit moment is er een verbod op kernwapens in Litouwen. Dat staat in de grondwet. Maar het parlement is de procedure begonnen om dat te veranderen. Begin volgend jaar al zou de finale stemming kunnen volgen. Litouwen zegt dat de stap naar kernwapens een gevolg is van de oorlog die de Russen tegen Oekraïne zijn begonnen. Eerder heeft ook Finland al een einde gemaakt aan het verbod op kernwapens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezegd dat IJsland een cruciale voorpost is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Rubio is op bezoek in IJsland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Hij had er een ontmoeting met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Eerder veroorzaakte de Amerikaanse president Trump beroering toen hij verklaarde dat hij de controle over Groenland wou overnemen als buffer tussen Rusland en China. Trump sloot later een akkoord over Groenland dat een autonoom gebied van Denemarken is. Rubio maakt overigens een rondreis door Europa. Hij gaat ook nog voor besprekingen naar Portugal en Griekenland. En in het voetbal hebben de Belgische beloften zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Servië en Albanië. Daarvoor had België genoeg vanavond aan een gelijkspel 0-0 in en tegen Denemarken. Dankzij dat gelijkspel is ons land groepswinnaar en heeft het dus een rechtstreeks EK-ticket op zak. Een rustige nacht krijgen we en ook een droge bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Het is wel nog erg zacht morgen, tot 23 graden in de Kempen. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser dan rond 14 graden, met kans op buien ook. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation daar zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt 1 van de liften wel opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelie.
2: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
1: In heel Frankrijk zijn vandaag bijna 500 mensen opgepakt na de scholierenprotesten. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook 43 politieagenten gewond geraakt. Het geweld is vooral het werk van extreem-linkse relschoppers die zich tussen de scholieren en studenten mengen. Maar die zijn niet van plan om te stoppen met actievoeren, ondanks het geweld. President Macron lanceert intussen een initiatief om de gemoederen te bedaren. Dat zegt Steven de Kraan vanuit Parijs.
3: Vanavond zal president Emmanuel Macron de premier samenroepen, samen met de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het geweld inderdaad ook aanhoudt tijdens die betogingen. Samen met de minister van Onderwijs om te kijken wat ze nu kunnen doen. Ze willen een speciale gezant ook aanstellen om te kijken wat kunnen we nu op heel korte termijn doen om die scholieren te helpen. De komende dagen zijn er geen lessen voorzien in al die middelbare scholen, maar is er opgeroepen om samen te komen en te overleggen over wat er nu beter kan. Maar je voelt het nu al. Die scholieren zullen morgen, overmorgen, wellicht tot de herfstvakantie eind volgende week, blijven hun scholen blokkeren. En er is al sprake van donderdag een nieuwe actiedag. Dus het protest zal hier niet mee stilvallen.
1: Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP. En dat is een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
4: Nu, Gent blijft superbelangrijk voor ons, dus we gaan hier ook nog een stuk meer investeren. En daarboven op het niveau dat we willen spelen op het vlak van AI, denk ik dat Europees denken eigenlijk een heel stuk belangrijker is dan op het niveau van ons kleine land. Want enkel op die manier kunnen we denk ik iets dat in België gemaakt wordt naar de hele wereld brengen.
1: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar komt daar nog een vestiging in San Francisco bij. En de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zet nog geen punt achter zijn interlandcarrière. Ronaldo verliet vorige week het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Na een ruzie met de nieuwe bondscoach was dat. In een uitgebreid statement doet Ronaldo vanavond zijn kant van het verhaal en zegt hij dat hij in de toekomst beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Ronaldo is met 234 interlands record international van Portugal. En een andere voetballegende, Lionel Messi, speelt vannacht wel zijn allerlaatste interland met Argentinië. Een oefenduel tegen Benin wordt de uitwijfwedstrijd van Messi. De 39-jarige Messi speelde 207 keer voor Argentinië, waarin hij ook 125 doelpunten scoorde en waarmee hij in 2022 een wereldkampioen werd. Opklaringen en wolken vannacht rond 11 graden. Morgen start nog droog met opklaringen, na de middag meer wolken. En dan trekt ook een regenzone over het land. Wel nog warm tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.